van het bij je niet weg, van het bij je niet weg. Kom, wat wil je nu? Hoor je zo'n bootje, de schuifte van Nieuwelanders, dat je toch wel je ooit zetten aan de hand. Wat wil je nu dan van? Dit is die mootje, die ons toekomst om de dood, die brengt die paak aan. Oeh, die brengt dan nu. Dan ben ik